0: na cama. Huyen na met jou.
1: Hallo, Tessie Huya. Kan u PC? Kan u PC? Woehoe! Udeme omeh toch si makkouga, man. Nu na si kajang, na kumayeruk. Waya kajenga. Woehoe! Natter me kok ik zie ik al geraam, kan ik ik niet daar kan om het best. Tanta ingerner me ja, at ik ook ayo nou niet zo, kikuge kunni, sana yo roxi mayo.